Ik ben rentier, ik hef je tiet. Maar het frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk

Dien, bloot tobakskwal, wat ze niet gieren. Wat eert hou dul, den 60 grot. Smeug boeten olle biedenkop. Nu mag ik eerst de 15 den. Dat trekt mij dul naar boeten hen. Ik haal mijn rotig uten frak. Het smeugt eerst mal

They het hier die books aan het couragen geschikt. Kom rin, zet die doll, hier bist immer willkom. Machst een bier, oder een keul, oder beide toes om. Kom, vertel wat, oder mach.